0: ik wil like die plek. Zoveel kennis. Ik wil aan bussen kunnen in een sweet shop.
1: Mijn darling, ons is hier voor paint. Niet voor een fashion show, niet? Ik zoek iets sterks, zoals bokken green. Iets wat zeven, ik blijf hier.
0: Ik like hoe dat klinkt. Oké, zoals golden sunrise voor mijn kitchen. Bokken green voor de TV room. Maar als het too much like, hey, als slaap jij buiten.
2: Dulux Astro Paints. Find us in Claremont, Maitland and Deep River. Call 021-773-0733. Dulux Astro Paints. Any color you can think of.

0: Soveel kennis. Ik voel aan bezit kunnen in een sweet shop.
1: Mijn darling, oos is hier voor paint. Niet voor een fashion show, niet? Ik zoek iets sterks als bokken green. Iets wat zei van, ik blijf hier.
0: Ik like hoe dat klinkt. Oké, zoals golden sunrise voor mijn kitchen. Bokken green voor je TV room. Maar als het too much like, hey, als slaap jij buiten.
2: Dulux Astro Paints. Find us in Claremont, Maitland and Deep River. Call 021-773-0733. Dulux Astro Paints. Any color you can think of.
3: Since 2025, LEAP officers have made 8,000 arrests across the city and have taken 156 illegal firearms off the streets in areas like Delft, Khayelitsha, Nyanga, Guguletu, Philippi East and Mitchell's Plain. Murder rates are coming down, but there's a lot to do.
4: The Western Cape government and SAPS are creating a policing model that is intelligence-led and puts criminals away for good until all our streets are safe.
3: A message from the Western Cape government. For you.
5: Roman's Pizza brings you the Saber Flavor Range at only R179.80. Flavors are barbecue chicken, hot chicken, sweet delicious chicken, pepperoni, mushroom margarita, and Russian. Plus a free 2-liter cool drink. Available all day, every day at Roman's Pizza Athlone, Roman's Pizza Promenade, Roman's Pizza Rosmead, and Roman's Pizza N1 Value Center.

0: Ja, het is maar geland met jou, Rasool. En op hier die liefelijke donderdag aan. Zoals gewoonlijk brengen ons voor u die nasiga van die avond. En vanavond het ons weer de eer om te het die geëerde Maranaim Pietersen Abrams, Alipat van Wellington, met Joel Vat in Wellington, alhamdulillah. En zoals ik zei weer eens, tijd gaan zo vannacht, het blijft net zo donderdag. En elke keer als ik kom krijgen, dan moet ik zeggen, Joma Mubarak. Maranaim, welkom terug.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Morgen, subhanallah. De tijd gaat zo vannacht. Ik raam ze. Je slijkt ons nog niet tegen ze weer terug. Zo gaat het met die programma's aan. Ja, Allah, wees me er te gebruik maken van die tijd naar morgen.
1: Dat is zo true, ja. Tijd is valuable.
0: Ja, het wait for no man.
1: Ja, yes, so.
0: Maar morgen, ik meen, als we nou kijken, bij van ons mensen praten we maar die is dan, hè. En dat is misschien een van die signs van Kiyama, dat is naar wie predikt dat die tijd gaan zo vannacht?
1: 100% in Nabi Muhammad predikt, in Nabi Muhammad zei, afala tarona ila leili wal nahar, jubliani kulla jadid, wa yatiyani bi kulli ma'ud. In Nabi Muhammad zei, en een hadith, have you not seen, you know, je hebt niet gezien niet. Changing van die dag en die nachtie. Afala tarona ila leili wa nahar. Didn't you notice the changing of the night and the day? Yubliyani kulla jadid. You know, every new thing is made old.
0: Subhanallah.
1: And every distant thing is brought near. Wa ya'tiyani bi kulli ma'ud. And every promise of Allah, you know, is carried out. In other words, you know, death is the last one. You understand? So ons kom maar allemaal te daar, met dat talib, waar ons in en jaak in die dunia gaat verlaat. Maar Allah grant is a good ending from this world.
0: Amen, Allahumma amen. Dames en heren, Marina, als we eens terugkijken, ik denk, bij van ons kan vertellen daar, opgegroeid bijvoorbeeld, als we zo kijken specifiek, Marina kan niet vertellen, Marina nog te jong. Dan denk ik specifiek aan Marina zijn moeder en vader, bij kennis gehad. Maar, hulle het niks die gadgets gehad, wat vandag oor sê, die microwaves en ding, as vandag en gauw gaan nie.
1: Dat is true, ja.
0: Ja, so, as mens nou kyk, dan het hulle al die tyd gehad, hulle het die tyd gehad om die kinders groot te maak, en hulle altyd daar gewies vir die kinders, nie vir die eie kinders van die moeder en vader, maar vir ander mense kinders ook. Dan denk ek, waar het die mense al die tyd gekry?
1: Ek dink, ons allemaal ons ouders was soos die.
0: Ja, ja.
1: Die 4 jaar is die hemde, ons is 14 kinders gewees.
0: Ja.
1: En my mama Ragham het nog 14 kinders groot gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Besides ons 14 was er nog 14.
0: Ja, dat is behandelig, ja. Ja, dit is, dan sê ek, as mense net kyk na die mense, dan kyk hem specifiek, vraag of jou water die tyd gaat om allemaal iets te gedoen het.
1: Ja.
0: Maar, daar was natuurlijk, as weet jy, Morana kan reg, ja, maar daar was barakke in die tyd gewees.
1: Baie barakke, die tijd zoals die Nabi Muhammad op ons leert, rijdt die manen, het raak al, kortere, die wieken raak zoals daar, die manen raak zoals wieken, die jaren raak zoals, zo die tijd wacht voor niemand.
0: Oh yes, ja,
1: tijd wacht voor niemand.
0: Zo ja, de grootste lessen wat ons dan kan leren uit, maak gebruik van die tijd. En terwijl mens nog daar is. En Morana weet, ik het weer eens, ik kan ook meer terugkijken. Dan kijk je naar je vrienden, dan zal hulle sê, oké man, ons gaat één dag inshallah, zoals oud is. Matta is een voorbeeld van bijvoorbeeld Gadj. Nee, maar ons gaan niet nou denken aan Gadj. Want één dag als oud is, dan gaan we Gadj. En amper of een mens garantie

0: dat de ouderen op gaan bereiken.
1: We gaan er.
0: Maar Marlene, weer eens, als is die statement dat gemaakt was aan die tijd, ons praat nou in die statement van de 50s, 60s.
1: Yes.
0: Was het possible, is het true, most kan men zeggen, oké, fijn, het is, als men terugkijkt, ja, because deze tijd, als men is gehoord van Janazes, Prowerma van 60, 70, 80.
1: Ja.
0: Maar, als ik zeg, die afgelopen 10 jaar, met mijn ondervinding, als je met Janazes en Notices leest, afgelopen 10 jaar, dan zie je al mensen. Waar
1: alle soorten van mensen.
0: Ja, ouderdom, het raakt ja. Al, dus elke week in de 20s, in de 30s, in de 40s en zo. Dan gaan die week voorbij richting aan de ouderdomsgroep nemen. Zo, so basically, wat de mens kan zeggen voor de dag, daar is no more guarantees. Je kan niet voor de dag zeggen, als ik een dag oud ga, dan kan je garantie dat je oud raakt.
1: Nee, there is no guarantee voor dit jaar. De enigste garantie is dat je gaat dood.
0: Zo, we gaan. True, ja, dat is de enigste garantie. Nou ja, een les voor jonge mensen dat beter kan, moet nooit dat statement maken. Zeg, een dag als ik oud is, dan gaan we doen het nou, terwijl je tijd daar en terwijl je nog leven.
1: Amen.
0: Op dat je nooit terugkomt, dat ons is nou terug.
2: Allahu Akbar. Live from Cape Town.

0: Islam, de weg naar Allah.
1: Ja, welkom terug. Nog steeds Morana Naeem Abrams met de nasige van die donderdag aan. Bismillah, Morana.
2: Yes,

0: moral, high moral character in this world, you will get this on the day of Qiyamah. Goeie maniere, you know. That is what the Nabi Muhammad said, Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. The best of any believers is hulle met die hoogste iman. Nou, hoe hoog is ons iman, richtig? As jy man wil plat kop, wat nou iets van jou aan jou gedoen het. You know? Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'iz billah. Now listen what Allah says. And if the shaitan comes to you and he tell you, don't forgive, man. Wanneer die blik sal vergewe nie, hy die gedoen aan jou, hy die gedoen aan jou. Shaitan, kom ons met die gedachte. Nou, alop zee geroon, you know, die Nabi Muhammad sal leef voor ons, as hy kwaad is, en hy staan, dan sit hy. You know, en as hy sit, en hy kwaad, dan leed hy eire. As nog altijd kwaad, dan sit een beetje water in jou mond. You know, in feite, die Nabi sê, vat op das, because I cool for you off. Now Allah subhanahu wa ta'ala say, fasta'iz billah. Seek refuge by Allah. Now how do we seek refuge by Allah? He say, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. You know, ya Allah, guard me and guide me, protect me, you know, against the shaitan. Yeah. So jamaatul muslimin, we ask Allah subhanahu wa ta'ala, you know, on this beautiful Thursday, to forgive our sins.
1: Amen, amen.
0: You know, and we grant us the quality of forgiveness.
1: Amen, Allah, amen.
0: That we forgive others.
1: Amen.
0: You know, even sometimes, doesn't it, is it the bruise, but the problem is, he? But the problem is ontstaan in die paase langka maninga, you know, so as gaat oor die dunia, hulle beklei oor die dunia, you know, dat hulle met gemeensend vroere, ja, ken moet a wolf omkree. This is so important. Then we need to have a will, you know, in plek, because you can die at any time. There's a niks in plekie. And then what will happen then? You know, nou hulle bekinders rond, afkop hoenders, hulle weet nie wat om te maak. You know, and bottom line, daar is mense soos Buddha Talib. If you have a problem with your will, come to Buddha Talib. He will sort you out, inshallah ta'ala. Taikaram is his assistant. Inshallah ta'ala. Baie sukran wat dat al
1: die... Marlene, baie sukran wat hy na sê gaan. Marlene weet, Marlene praat en so, en ek weet ons ulama, Marlene, altijd remind ons, remind us, en dan sê is goed voor die believer. En in my experience, nou, die 29 jaar, wat ek bij radio is, en vooral ook samen met Buddha Yusuf Fischer, as ons gesels het, because wij moeten ook baie programs doen. En dan, een incident, en dat gebeurt baie, dat een geval dat de kind nou kwaad raak, had wat gebekjet van die moeder, maar toe praat, toe sy praat met die zoon daar op een term van die ouders en zo aan, so die kind nog gehoor, toe vraag ik een maaf voor die moeder, en so is daar baie gevallen, soos ons olama ook noem vanavond, het morgen gepraat van tolerance, en zo aan, so basically wat gebeur is, dat mense hoor, bijvoorbeeld in Nasiga, hulle sou miskien als ons kwaad raak, as ons nog gepraat het nou, dan, miskien dan enger kwaad raak, obviously is net
0: menselijk,
1: zo, menselijk om kwaad raak, maar ek denk een goeie boodskap vooral voor ons man, gewoon kwaad raak, en gaan dat bykeek, ek krijg ons die boodskap, soos Morlana nou praat, en so, en dat die vriend ons, denk ek, fijn, ons nog gehoor, en dat sige, dat die vriend ons daarvan, en ek denk, dit is die grootste probleem in ons community, kwaad raak, daarom sê die mense op die crime, is die kwaad raak, enge, en as Morlana, ons, sy remind ons altijd, dat ons Nabi Muhammad sallam, as gabeet gekom, het vraag, advies, Morlana, noem het baie op, dan de drie keer, sê die Nabi, moet nie kwaad raak, doen ek angry, en dit is so gevaarlike goeie advies, as ons kyk in die dagse tyd, Morlana.
0: So troop dat hy liep. En die boetas moet nie wacht tot die neibers nou is een vrou, is een beetje koos omstuur voor hulle wat soekeren. Voor hulle wat soekeren sê en so. Hulle moet maar al die pad maar soekeren sê vir hulle vroukies wat even hulle doen in Salah. Because hulle doen die sacrifices. You know, boetas Talib, die een persoon, hy kom na Sayyidina Umar toe.
1: Radiallah.
0: Ja, en dat hy nou daar kom toe, hoor hy, hoe skel sy na Omer sy vrou, maar hy kom eindelijk met sy probleem, because sy vrou skel op baie, you know, en toe loop hy weg, ek denk, nee, goeie, ek denk, die Amir om op, met die het een grotere probleem, as ek, you know, hy loop weg, maar so sien sy na Omer vir hom, en hy loop hier, en hy kom uit by die huis, en hy roep hom, hy sê, ek sien, dit was hiervoor, nou, hy sê, no, it's fine, sê, no, we leave it,